Ja, mensen, goedenavond. Deze keer in het Nederlands natuurlijk. In onze eigen taal, zeg maar. En hartelijk welkom bij het programma ook. Waar u maar mag wezen, over heel de wereld heen. En we zullen er hopelijk na een week of twee niet bij geweest zijn. We maken er weer een gezellig programma van natuurlijk. Hè. Een paar uurtjes een beetje babbelen en een paar uurtjes muziek spelen. Altijd gezellig allemaal. Dat waren natuurlijk Grat Dame met een Demus Roussos medley. En daarna hadden we Frank en Mirella met De Verzonken Stad. En ja, mensen, wat is er allemaal gebeurd van de week? Ik weet het niet precies. Dus, we hebben het heel rustig gehad. Het weer was hier niet echt koud, maar het was ook niet echt heel lekker. Dat je zegt, jongens, maar het bleef wel vaak droog. Vanmiddag hebben we regen gehad. Op het ogenblik regent het nog steeds, een beetje motregen. Maar ze geven voor de rest van de week weer redelijk weer op. Ik zei het al, woensdag zo rond de 23, de 21 voor de rest van de week. Dus het valt mee. En om 8 uur kijken we nog wel eventjes naar het verdere weerbericht voor de week. Maar zover deze week valt het weer mee. We kennen er niet over klagen, om eerlijk gezegd te wezen. Want misschien wel een beetje klagen. We hebben meer regen nodig, speciaal waar al die boeren zitten natuurlijk. Met de landbouw, daar hebben ze echt, het graan gaat er nu in, dat wordt gezaaid. Dus ja, er moet echt wel regen komen. Maar goed, we zullen wel zien wat dat wordt. Zoals ik al zei, hartelijk welkom bij het programma. Heb je een verzoekje? Je hebt mijn nummer 0428443460. En dan gaan we gewoon gezellig door met de muziek. Dit is Marco Schuitmaker met de Engelbewaarder.

Ja, dat was hem natuurlijk. Marco Schuitmaker met De Engelbewaarder. En ik weet nu dat er een Engelbewaarder bestaat. Dat zullen we allemaal kennen weten natuurlijk. Hè? Als je maar eventjes goed nadenkt over je leven. Oké, wat hebben we nog meer voor je klaarstaan? Ik ga een liedje spelen van Frans Bauer met Heb je even voor mij. En dan daarna gelijk, zie ik weer gelijk half Engels te lullen, als je dat doet. En daarna de Dutch Boys met Boerarms.

Ja, en dat was hem dan natuurlijk, mensen. Alexander Curly met Guus, kom naar huis. En ja, waarom speel je dat liedje nou? Ja, natuurlijk eerst sowieso al hadden de Dutch Boys met Boer Harms. Maar kijk, er zijn natuurlijk... er is ook weer... Ja, we hebben er weer een antwoord op gevonden, hè? Oh ja? Ja. Ja, we hebben er al antwoord op gevonden, op dat liedje van Guus. En dat... dan gaan we zo even spelen. Ik moet even het laten lopen hier, dat ik erbij kom. En dan gaan we dat liedje spelen over Guus. Want het is eventjes iets anders. Steun, die had het gewonnen, had het op de radio gehoord. Hij zegt dat moet je eventjes laten, moet je even spelen vanavond. Dus ik dacht, ja, dan moet eerst Guus, kom naar Guus, maar daarvoor aan. Maar dit liedje, dat is een liedje van de Kurkentrekkers. En dat heet, ja, Guus is allang weer thuis. Oh ja? Ja.

Ja, en dat was hem dan. Guus is al lang weer naar huis. Want met zijn koeien is hij niet plus. En hij is ook alweer bij Truus. Dus dat gaat allemaal goed natuurlijk. Leuk liedje, even gezellig ertussendoor. Ik wil ook even de groeten doen aan Henning en Teun. Zitten daar in Brekkenveld te luisteren. Ik kreeg net een berichtje van. Altijd leuk dat jullie erbij zijn. Ook Henning deze keer erbij. Dat is altijd gezellig. Wat hebben we nog meer voor je klaarstaan? Laten we even kijken. Dit is Jan Smit met Als de Nacht Verdwijnt. En dan ga ik door met een Afrikaans liedje. En dat is van Radio Afrikaans. Ik ga naar Braai.

0: Weet jy, vleisbraai gaan oor lekker kry.
1: Ja, dat was hem dan, Radio Afrikaans. Ik ga nou braai. En dan hebt u dus over vlees braaien en een vuurtje stoken en alles. En ja, dat hoort er allemaal bij natuurlijk. Als je een braai, dat is hier in Australië, misschien ook in Nederland, zou dat zijn. Een barbecue, zeggen, zouden wij zeggen misschien. Beetje anders. Ze doen het, ze hebben een grote vuurplaats. Dan doen ze vuur opsteken en dan tot het allemaal kolen wordt. En als het dan kolen wordt, zetten ze er een rekje overheen. Daar gaat het vlees en dan laten ze dat vlees daar boven die kolen zo langzaam braaien. Heel lekker. Ik heb het meegemaakt in Afrika bij Teun en bij Henning. En dat was altijd heel gezellig en heel lekker. Oké, nou heb ik nog een stukje. Dit is Brandewijn en Bouwgrond. Ook van Radio Afrikaans voor de Afrikaners onder ons. Thank you.

Ja, brandewijn en bouwwerken, bouwgrond. En dat drinken ze vaak in Afrika. Brandewijn en coke. Oh ja, ja. Dat doen ze heel vaak. Hier drinken vaak mensen of Bacardi en coke. Dat drinkt Teun ook wel veel. Of whisky en cola hier. Maar daar veel brandewijn en coke. Dat is heel niet normaal zoals zowel ze daarvan drinken. Maar goed, dat waren twee liedjes voor de Afrikaners onder ons. Nu gaan we weer gezellig door met Jannes en Dam Dam. En daarna hebben we Pierio van Bonnie Sinclair.

Ja, mensen, jullie weten het. Als dat liedje komt, dan is er altijd weer wat aan de hand gebeurd geweest of gedaan. Dus we hebben verjaardagen. Oh ja, ja. Afgelopen woensdag was het neef Alwin Mol zijn verjaardag. En gisteren was het nicht Sandrina Walgaard haar verjaardag. En vandaag is het onze trouwdag. Oh ja, ja. Hele tijd geleden natuurlijk al, 46 jaar. Ik vraag me eigenlijk wel eens af, hoe heeft ze het? Ik bedoel, hoe heb ik het volgehouden? Of misschien moet ik wel zeggen, hoe heeft zij het volgehouden? Zou ook kunnen natuurlijk, maar goed. 46 jaar mensen, het is de hele tijd natuurlijk. Hè. Dus we hebben nog een minuut of drie. Ik heb nog één liedje klaarstaan voor 8 uur voordat we naar het weer gaan kijken. En dit is Johnny Hoes, slaat meer op mij dan voor de rest niemand.

Ja, en dat lukte precies om afgelopen te zijn om 8 uur. Prachtig natuurlijk. Laten we naar het weer gaan kijken, mensen, in Albany. Op het ogenblik 17 graden. We krijgen straks nog meer regen. Nou, het zou zo weer gaan regenen, zeggen ze hier. En blijft nog een paar uurtjes regen ook. En dan maandag 18 graden, zoals ik al zei eerder. 19 zeg het, nee 18. Dinsdag 22, woensdag 22, donderdag 20, maar dan ook kans op een onweersbui met 55% kans op regen. Dan vrijdag zonweer met 16 en 17 op zaterdag, maar dan volgende week zondag weer regen met 19 graden. Goed, nou ja, we hebben dus zoals ik eerder al zei regen nodig. Perth daarin tegenover staat op dit moment 17 graden. Hebben ze maandag 22, dinsdag 24, woensdag 24, donderdag 23, vrijdag 21, zaterdag 21 en zondag 22. En allemaal zon. Helemaal mooi zon. Gaan we even helemaal terug naar de andere kant. In Melbourne krijgen ze vanavond ook nog veel regen. Dan blijven we even doorregenen, ook nog even kijken. Tot morgenochtend een uur of drie. En dan zal het daarmee stoppen. Met 17 graden op maandag, 16 op dinsdag, woensdag 16, donderdag 16. Allemaal bewolkt. Vrijdag een zonnetje, maar heel flauw. Met net 16 graden. Volgende week zaterdag 17. En volgende week zondag zelfs maar net 15 graden. In Canberra. Oh, kijken, wat hebben we daar nou allemaal weer? Vandaag regen gehad, heel de dag, maar dat hebben ze nodig. Hè? Maandag regen heel de dag 15, dinsdag regen heel de dag 15. Dan woensdag, donderdag en vrijdag zon met 15, 16, 17. Dan zaterdag 15 en volgende week zondag 17 graden in Canberra. En daar is het ook echt heel, heel nat. Oké, dan zullen we nog even, zal ik je even laten weten wat het doet in Darwin. Er is nu 28 graden, daar hebben ze maandag ook regen. Maar dan blijft het de hele week tussen de 31 en 32 graden in. En 's nachts tussen de 23 en 25 graden in. En allemaal zon, na maandag allemaal zon de hele week. Dus dat is mooi, dat is natuurlijk in Darwin. Nu gaan we even kijken naar... Oh, gloeiende. Portugal regent het op dit moment pijpenstelen. Als ik het zo bekijk, 15 graden maar net. Blijft het ook nog een poosje doorregenen, nog een paar uurtjes. Ook maandag daar weer regen, maar ook 15 graden. Dinsdag bewolkt 15, woensdag weer regen, maar dan 18 graden. Dan donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag zon. En tussen de 20 en 24 in. En volgende week maandag zelfs 25. Maar laten we daarop wachten. Dat kan heel vaak veranderen in Nederland. Wat hebben we nog meer? Sint-Nicolaasga. Ook daar regent het behoorlijk. Zoals ik het zo bekijk. Blijft het ook regenen tot en met woensdag. Met 15 op maandag, 15 op dinsdag, 17 op woensdag. Donderdag 18 bewolkt. En dan vrijdag, zaterdag, zondag. Tussen de 21 en 22 graden in. Ik kreeg net een berichtje dat... Nou, het staat hier op mijn telefoon dat het dus nog steeds regent. Maar ik kreeg net een berichtje dat het niet regent in Portugal. Dus goed, een telefoon kan het ook wel eens fout hebben natuurlijk. Maastricht op dit moment 14 graden. Maandag regen met 16. Dinsdag bewolkt met 15. Woensdag regen met 19. Ook daarna gaat de temperatuur daar omhoog. Donderdag nog bewolkt met 22. Maar daarna dan op vrijdag 23. Zaterdag 23. En volgende week zondag 23 in Maastricht. Dus alles, jongens, als je iets goed bekijkt, gaat het hebben natuurlijk. Maastricht op dit moment 14 graden. Maandag regen met 16. Dinsdag bewolkt met 15. Woensdag regen met 19. Ook daarna gaat de temperatuur daar omhoog. Donderdag nog bewolkt met 22. Maar daarna dan op vrijdag 23.

hoger dan 19. Dus dat heb je het weerbericht eventjes, mensen, waar je ook maar bent, waar je ook maar zit. En zoals ik al zei, in Portugal zegt op mijn telefoon regent het. Ineke die zegt het regent hier helemaal niet. Dus goed, kun je nagaan, het telefoon is ook niet altijd correct. Oké, mensen, dan hebben we dat weeroverzicht ook weer gehad. Dan gaan we weer verder met de muziek. Hè? Oh ja, ja. Gaan we even deze nog doordraaien, want daar zit nog steeds probleem mee. Dit is, Siska Peters en Aristakis met Kom in mijn armen.

Ja, en dat waren ze dan natuurlijk, de gebroeders Co. Met de zonnebril. Oh ja. En ja, dan zou je wel zeggen, waarom speelde dit dat liedje nou van die van tussen kroegen en kerken? Maar hebben we ook weer, dus heb Teun ook weer wat opgevonden. Een beetje een, ja, een sequence, een beetje een vervolging of zo. Hij zegt, moet je even kijken. Dus ik heb het opgezocht, ik heb het eventjes vastgezet. En nu zal ik even kijken waar ik het leg hierin. Dan komt hij zo. En ja, hier komt hij. Dat is vanuit de kerk door naar de kroeg van Nigel Visser. Dus voor eerst tussen kroegen en kerken. En nu vanuit de kerk door naar de kroeg. Dat is altijd eventjes een beetje net zoiets als met die Guus, hè? Guus komt naar Ruus, maar Guus die was al lang naar Ruus. Dus hier gaat hij weer vanuit de kerk door naar de kroeg.

Ja, dat was hem. Vanuit de kerk door naar de kroeg. Even kijken, hoe laat is het? Het is 21 minuten na 8. Alweer mensen. Tijd vliegt voorbij. Charlene, elke zonnestraal ben jij.

0: Ja, dat was hem dan. Elke zonnestraal, dat ben jij. Met Charlène natuurlijk. En weet je, ik sta er altijd zo verbaasd van weer. Hè. Zo verbaasd. Oh ja, waarvan? Nou, van verschillende dingen. Maar, ja. Kijk, we hebben het COVID gehad. Met al dat gezeik. En nou hebben we nou dat hantenvirus. Hantenvirus. Virus, weet ik veel hoe je het noemt. Maakt niet uit. Maar er worden gelijk alweer liedjes over gemaakt. Oh ja, ja. Goed, nou ja, ik heb het dus gevonden. Het is van feestzanger Bob. En mijn vrouw, die heeft het hantavirus. Komt-ie.
1: Dokter, help me nou!

Ja, daar heb je het al, mensen. Het handtasvirus. En dan moet je het dan maar weer mee doen, hè. Voordat je het weet, dan, ja, dan heb je dat gezeur alweer natuurlijk. En ja, het handtasvirus. Want wie hebt daar nou toch ooit van gehoord? Maar goed, het hoort er allemaal bij natuurlijk. En ja, deze tijd, het zijn moeilijke tijden, vind ik maar, moeilijke tijden. Dus daarom draai ik graag een liedje. Kun je lekker met mij zingen, lekker met mij deinen. Altijd gezellig op een zondagavond of zondagmiddag. Maar net na waar je bent.

Ja, dat was hem dan natuurlijk. Jan Bichel met mijn eigen Volkswijk. En noem het een achterbuurt. Ik heb daar wel mijn huis gehuurd. Heel leuk natuurlijk. Eventjes gezellig. En terwijl we... mijn excuses. Terwijl we toch over... over Volkswijk en alles hebben, kennen we het ook nog eventjes over Den Haag hebben natuurlijk.

Ja, dat was hem dan. Frank van Hette, waar ze voor leeft. En mensen, moet je luisteren, we hebben nog een minuutje of 11. Dus dan zit die 2 uurtjes er alweer op. Het is weer heel vlug gegaan vanavond. Dit is een liedje van John Spencer met Een Meisje Voor Altijd.

Ja, dat was het dan. Siska Peters met Zeeman, je verlangen is de zee. Werd nog eventjes aangevraagd, dus heb ik gauw even gespeeld voor het einde van het programma. Daarvoor hadden we natuurlijk ook nog René Schuurmans met Samen. En mensen, daar is het er weer mee afgelopen. Dan zit het programma voor deze week er weer op. A big thank you to all the people listening in the English language who probably don't understand me, but I hope you enjoyed the music. Bye, dankie aan al de Afrikaners. Au wiedersehen aan de Duitsers, aan de mensen in Nederlandse taal. Allemaal de groeten, het beste voor deze week. En tot volgende week. Ik hoop dat jullie een fijne week tegemoet mogen gaan, allemaal samen. Groetjes en dag hoor.